0: Toen had ik al karikie dan.
1: Voor het eten kan je dan zo je koeien met een manga tijd. Hij mag een manga tijd kari. Maar hier is hij ook die toko ik vind nu
2: Nelson Mandela.
3: Nelson Mandela. Mama,
4: no. Kaya po ito Maori. Iwi, iwi, iwi, iwi, iwi.
3: Kia te mai, kia kaha.
2: Kia roara, kia korea mau kupane ki te mai. Oh. Whaia ti te kaurangi ki te tohu koe mehe maunga teitei. He kai waia ta pakeke au, no tō reanga. Ah, timata mai taku ingoa i te pū p.
5: Mehe ki te kapua.
2: Ana te ingoa whāne ko te la. Ana he kai waiata
3: rōmoni. Patti LaBelle.
2: Akia.
1: Ana kāre koe i waiata.
0: Apai, kapai, kāri waiata nare
2: na. Ana waiata mai pā.
4: Pāle, pāle, pōla.
1: Pōla e tō.
0: Ki kaha pātara.
2: Ki te pai pātara, ki te pai.
6: Whaiau, te kahurangi ki te tōhu koe, me he maunga teitei.
3: Donald Trump.
6: Nā, ko taku wahine, e whai ana kia rangatira ia mō te iwi o Amerikara.
5: Bill Clinton.
0: Oh, me te
2: Monica.
0: Pai hokuri.
3: Monica
0: Lewinsky. Pania.
3: O koe
0: ano.
3: Te timana koe mohio nā ki tēnei tangata.
2: Wauwa
3: tēra. O, ai.
5: Kia rua, whakaroro.
3: Whaia te te kahurangi ki te tua hukua.
2: Tina.
5: Kāre mai, rua kia koe.
0: Hawhimaka, tātere, kia tere.
2: Hauni.
5: Oh, man. Whaia te te kahurangi ki te tua hukua me he maunga teitei. He mātaku kiri, engari tino hehi anau kia mangu. Aha koa he, pāpea kia hau.
3: Shai Mill.
0: Harira, ko te tō o tēnei whakataitai, tēnā koutou e te tīmanei pānia mā ko koutou ngā koa whakaihuaka. Me paki kā tika, e tū tātou he waiata kai te haere. Kia ri te mai. Ehika mā kua mutuka tō ngā mahi e kare mā, hewe hoki mai anō kia rungo anō koutou i te auaha o te reo Māori. Me te wairua ngahau kia kāhau ki koutou i te kāinga. Ka wairu kahu mai, kōrero Māori i ngā wā katoa. Nā reira, ko puku hohe tēnei mihia tūnei. Mā te wā.
7: Kua tō te rā ki runga, ki te reo irirangi Māori. Kia pātara e, kia pātara.

Rirua. Whakaroa i te iarere, iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa Poa.